0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

nieuws. RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
9: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 12 mei. Je luistert naar Kim staat op. Ik ben erbij van 7 tot 8. Fijn dat jij ook erbij bent, anders kon je natuurlijk nu niet luisteren. Good morning. We trappen af met een nieuw liedje van Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Doe maar. En één nacht alleen. En daarvoor hoorde je Madcon en Baggin. En dit zijn Lost Frequencies en Tom O'Dell en Black Friday. En zometeen over je Hot Shell Ray en Tonight Tonight. I wanna go home. I wanna have fun. I wanna be happy. Could you show me how it's done? You look so pretty. Pretty like the sun.

persoonlijk liedje, toch? 2006, 20 jaar oud, Scissors Sisters and I Don't Feel Like Dancing. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En dan hou je 20 minuten hits op een rij met Rihanna. Another featuring 54 Ultra. En ook Vanessa Carlton en Loreen komen daarin voorbij. Maar we blijven wel gewoon nog even dansen. Ook al Don't You Feel Like Dancing. We Got a Love Thing van CC Penison hoor je hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. Ik ben erbij tot 8 uur. Kim staat op.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014, dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Gabriella van Cat's Eye. Oh, lekker dit zeg. Krijg je spontaan zin op in vakantie. Maar misschien ben je net terug, hè. Het is net voorjaarsvakantie geweest. Misschien heb je al een weekje zon achter de rug. Ik gun het je van harte. Dit is lekker uit de 80's. Als je het niet moet doen van vakantie, heb ik gewoon fijne muziek voor je. Love Can Turn Around.

0: Van One Republic heeft echt ontzettend veel grote hits geschreven. En deze deed hij samen met Timbaland en heet Apologize. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van dinsdag 12 mei. Morgen ben ik er weer met een nieuwe.
1: Kim staat op.
0: Ja, ik sluit af met 5 en keep on moving. En ik zeg maak er een fijne dag van, hou je radio aan en graag tot morgen. Hoi!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het...

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis.

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
6: Mensen die zijn geboren in Zuid-Limburg worden minder vaak 100 jaar dan elders in Nederland. Dat blijkt uit historische cijfers van het CBS, dat geboortedata en sterfte sinds 1812 onderzocht. Van alle Zuid-Limburgers die tussen 1812 en 1923 ter wereld kwamen, bereikten ongeveer 155 mensen de leeftijd van 100 jaar. Dat is het laagste aantal van het land. Volgens onderzoekers spelen naast erfelijke factoren vooral leefomstandigheden in de jeugd een grote rol. Ook waar iemand op latere leeftijd woont beïnvloedt de levensduur. Sociale contacten, gezonde leefstijl, beweging en mentale gezondheid zijn bepalend. Gezonde en welvarende mensen verhuizen bovendien vaker naar economische sterke regio's, wat hun kansen vergroot. Nederland stelde begin dit jaar 2551 100-plussers, waarvan 82% vrouw is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral gegroeid doordat mannen tussen 1950 en 1970 veel vaker rookten. In Voerdaal werd gisteravond een voertuigbrand gemeld. De brandweer rukte rond 9 uur uit na een alarmering aan de rand van het dorp. De auto stond bij aankomst van de brandweer al in brand, maar het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Genoud is momenteel de tentoonstelling Limburgs Palet te zien op twee locaties. Galerie Marx en Marx en de Hubertusmarkt. De expositie toont werk van meer dan 40 Limburgse kunstenaars die zijn geboren voor 1930. Onder hen bekende namen als Charles Eyck, Henry Jonas, Eugène Lodi en Joep Nicolas. De historische archieven van de gemeente Landgraaf zijn vanaf deze week officieel ondergebracht bij het Historisch Centrum Limburg in Heerlen. Het gaat om alle stukken van voor het jaar 2000. Die zijn weer in te zien, zowel in de studiezaal als via de website van het HCL. De archieven vanaf 2000 blijven bij de gemeente Landgraaf zelf. Inwoners die informatie nodig hebben, kunnen die opvragen via het contactformulier, de pagina Omgevingsvergunning of via een WOO-verzoek. Dan nog het weer. In Parkstad wordt het een warm en vriendelijk weekend. Vandaag en morgen zien we een mix van zon en stapelwolken met temperaturen die oplopen richting 24 graden. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Morgenavond kan het gaan onweren.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
8: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De Verenigde Apotheken Limburg zijn na dagenlange problemen weer grotendeels bereikbaar. Sinds donderdag lagen hun systemen plat door een brand in een datacenter in Almere, waar softwareleverancier Tetra diensten draait voor apotheken en huisartsen. De apotheken zelf bleven wel gewoon open. Tetra heeft de systemen vrijdag verplaatst naar een datacenter in Maastricht. Sinds maandag werken de meeste diensten weer, al zijn er nog problemen met één informatiesysteem en soms met inloggen via DigiD. Maastricht-Agen Airport krijgt vandaag extra vliegverkeer te verwerken door de nationale staking in België. In totaal wijken 12 passagiersvluchten en 3 vrachtvluchten uit naar de Limburgse luchthaven. Het gaat om 10 vluchten van Wizz Air en 2 van Corendon. De eerste toestellen kwamen al rond 6:30 vanmorgen binnen. Het laatste vertrek staat vanavond gepland rond 9:05. Door de staking kunnen luchtvaartmaatschappijen tijdelijk niet terecht op Belgische luchthavens en zoeken ze uitwijklocaties in de regio. In Landgraaf hebben GBBL, CDA en VVD een akkoord bereikt om samen een nieuwe coalitie te vormen. De drie partijen zeggen dat er voldoende vertrouwen is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur in de komende jaren. Als formateurs zijn aangewezen Freek Jansen namens GBBL, Dorena Groepers namens het CDA en Kelly Rechterschot namens de VVD. De Kerkraadse musicalacteur Milan van Waardenburg is opnieuw te zien als Jezus in de Passion Hemelvaart. Deze speciale vervolguitzending laat de wederopstanding van Jezus zien, direct aansluitend op het paasverhaal dat eerder dit jaar werd uitgezonden. In Dwingelo speelt Milan samen met dezelfde cast als tijdens de Passion. In het verhaal blijkt het graf leeg en probeert gouverneur Pilatus dat te verdoezelen. Maar steeds meer mensen zien Jezus, onder wie Maria Magdalena. Zelfs Thomas kan niet meer om de waarheid heen. De Passion Hemelvaart is te zien op woensdag 13 mei om 9:05 op NPO 1. Dan het weer in Parkstad. Vandaag is het koel en wisselend bewolkt. Op een enkele bui na blijft het droog met maxima rond 13 graden. De matige west- tot zuidwestenwind maakt het fris. Vannacht trekken buien over en wordt het 7 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag buien. Het wordt morgen iets zachter, 14 tot 15 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het toch kouder aan.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Brakke.nl. Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Café Brakke.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks het staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors. En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
12: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
7: De Verenigde Apotheken Limburg zijn na dagenlange problemen weer grotendeels bereikbaar. Sinds donderdag lagen hun systemen plat door een brand in een datacenter in Almere, waar softwareleverancier Tetra diensten draait voor apotheken en huisartsen. De apotheken zelf bleven wel gewoon open. Tetra heeft de systemen vrijdag verplaatst naar een datacenter in Maastricht. Sinds maandag werken de meeste diensten weer, al zijn er nog problemen met één informatiesysteem en soms met inloggen via DigiD. Maastricht Aangen Airport krijgt vandaag extra vliegverkeer te verwerken door de nationale staking in België. In totaal wijken 12 passagiersvluchten en 3 vrachtvluchten uit naar de Limburgse luchthaven. Het gaat om 10 vluchten van Wizz Air en 2 van Corendon. De eerste toestellen kwamen al rond 6:30 vanmorgen binnen. Het laatste vertrek staat vanavond gepland rond 9:05. Door de staking kunnen luchtvaartmaatschappijen tijdelijk niet terecht op Belgische luchthavens en zoeken ze uitwijklocaties in de regio. In Landgraaf hebben GBBL, CDA en VVD een akkoord bereikt om samen een nieuwe coalitie te vormen. De drie partijen zeggen dat er voldoende vertrouwen is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur in de komende jaren. Als formateurs zijn aangewezen Freek Jansen namens GBBL, Dorena Groepers namens het CDA en Kelly Rechterschot namens de VVD. De Kerkraadse musicalacteur Milan van Waardenburg is opnieuw te zien als Jezus in de Passion Hemelvaart. Deze speciale vervolguitzending laat de wederopstanding van Jezus zien, direct aansluitend op het paasverhaal dat eerder dit jaar werd uitgezonden. In Dwingelo speelt Milan samen met dezelfde cast als tijdens de Passion. In het verhaal blijkt het graf leeg en probeert gouverneur Pilatus dat te verdoezelen. Maar steeds meer mensen zien Jezus, onder wie Maria Magdalena. Zelfs Thomas kan niet meer om de waarheid heen. De Passion Hemelvaart is te zien op woensdag 13 mei om 9:05 op NPO 1. Dan het weer in Parkstad. Vandaag is het koel en wisselend bewolkt. Op een enkele bui na blijft het droog met maxima rond 13 graden. De matige west- tot zuidwestenwind maakt het fris. Vannacht trekken buien over en wordt het 7 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag buien. Het wordt morgen iets zachter, 14 tot 15 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het toch kouder aan.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus koor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
5: Maurice Kamelot.
6: Ja, 12 uur geweest. Dank voor de ochtendprogramma's. Wij gaan beginnen met de lunch. Ik ga je helpen. We gaan je de lunch doorhelpen met

0: je binnen of buiten, mij maakt het niet zo heel veel uit. George Michael, die wilde graag naar buiten toe. We weten inmiddels allemaal wel waarom, hè. Let's go outside, plaatje uit 1998. Wij de George Michael, Sommieu daarvoor nog. En morning, wees welkom. Ja, er is geen morgen meer, hè. Nee, we mogen wel zeggen...
1: Goedemiddag.
0: Ja. Absoluut, het is middag inmiddels 10 over 12 geweest. Welkom bij de lunchshow. Tot 12 uur, brood.

0: dit te pakken, want wat is dit een ontzettend leuk liedje. Heerlijk zeg, het is Sam Fender en Olivia Dean op RTV Park zat. Ik begreep gisteren... dat is Olivia Rodriguez. Mijn zoon, ja, die vertelde mij dat Barcelona gesponsord wordt. Maar ik gooi nou weer twee artiesten door elkaar. Vergeet wat ik gezegd heb. Rain Me In op de radio. Ja, het schiet me nou wel in één keer te winnen ook. Sam Fender dus, daarvoor nog het goede doel. Vriendschap en Matt Simons. We Can Do Better. Ja, ik hoop zo dat dit een zomerhit mag gaan worden. Dat ze het door kunnen trekken, zeg maar. Om er een zomerhit van te maken. Deze Olivia Dean en Sam Fender natuurlijk. Rain Me In op de radio. 20 minuten hits. Zometeen geef door wat je wil horen. Doe je natuurlijk via de Parkzat.
1: Waza!
0: Inderdaad, stuur ons even een berichtje. Laat weten wat je wil horen. Hoor je hem wellicht straks. Je me dit is

0: platen, ja, die draaien nu natuurlijk alleen maar heerlijke liedjes, hè. Wat dat betreft zit je goed hier bij RTV Parkstad. De lunchshow Broodje Mouw uit 2013 alweer met Rick Gims. Beetje een one day fly, hè. Volgens mij hebben zij niet echt heel veel meer gedaan dan haar. Althans, niet op muzikaal gebied. Maakt ook allemaal verder niet uit natuurlijk, hè. Wij draaien het graag, we helpen je eraan herinneren. Je met hier op de radio straks. Gius Meeuwis en de Damski werd aangevraagd. Ook Dominic Fick. En ik heb nog wat plekjes vrij. Laat even weten wat je wil horen. Stuur ons even een berichtje via de Parkstad.
1: What's up?
0: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: De Verenigde Apotheken Limburg zijn na dagenlange problemen weer grotendeels bereikbaar. Sinds donderdag lagen hun systemen plat door een brand in een datacenter in Almere, waar softwareleverancier Tetra diensten draait voor apotheken en huisartsen. De apotheken zelf bleven wel gewoon open. Tetra heeft de systemen vrijdag verplaatst naar een datacenter in Maastricht. Sinds maandag werken de meeste diensten weer, al zijn er nog problemen met één informatiesysteem en soms met inloggen via DigiD. Maastricht-Aachen Airport krijgt vandaag extra vliegverkeer te verwerken door de nationale staking in België. In totaal wijken 12 passagiersvluchten en 3 vrachtvluchten uit naar de Limburgse luchthaven. Het gaat om 10 vluchten van Wizz Air en 2 van Corendon. De eerste toestellen kwamen al rond 6:30 vanmorgen binnen. Het laatste vertrek staat vanavond gepland rond 9:05. Door de staking kunnen luchtvaartmaatschappijen tijdelijk niet terecht op Belgische luchthavens en zoeken ze uitwijklocaties in de regio. In Landgraaf hebben GBBL, CDA en VVD een akkoord bereikt om samen een nieuwe coalitie te vormen. De drie partijen zeggen dat er voldoende vertrouwen is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur in de komende jaren. Als formateurs zijn aangewezen Freek Jansen namens GBBL, Dorena Groepers namens het CDA en Kelly Rechterschot namens de VVD. De Kerkraadse musicalacteur Milan van Waardenburg is opnieuw te zien als Jezus in de Passion Hemelvaart. Deze speciale vervolguitzending laat de wederopstanding van Jezus zien, direct aansluitend op het paasverhaal dat eerder dit jaar werd uitgezonden. In Dwingelo speelt Milan samen met dezelfde cast als tijdens de Passion. In het verhaal blijkt het graf leeg en probeert gouverneur Pilatus dat te verdoezelen. Maar steeds meer mensen zien Jezus, onder wie Maria Magdalena. Zelfs Thomas kan niet meer om de waarheid heen. De Passion Hemelvaart is te zien op woensdag 13 mei om 9:05 op NPO 1. Dan het weer in Parkstad. Vandaag is het koel en wisselend bewolkt. Op een enkele bui na blijft het droog met maxima rond 13 graden. De matige west- tot zuidwestenwind maakt het fris. Vannacht trekken buien over en wordt het 7 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag buien. Het wordt morgen iets zachter, 14 tot 15 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het toch kouder aan.
8: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
8: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Zo, ik ben er eigenlijk nog steeds niet uit over de Yolanda Be Cool en die cup. Maar gaat dit nou over de cupmaat van Yolanda dan? Of heel eerlijk gezegd, geen idee. Echt geen idee. Ik heb er daar nooit ook in verdiept, zeg maar, in dat hele gebeuren. Of het daarover gaat. Misschien is dat wel eens een keer. Misschien moeten we dat een keer aan ChatGPT vragen. Misschien wel een ideetje om daar eventjes wat informatie op te vragen. Ja, eigenlijk interesseert het me ook geen reet. Dus waarom zou ik het moeten gaan navragen? Ook natuurlijk. Hè? Maar goed. Er waren ze de 20 minuten hits op rij. Non-stop een breuzevrij. Als je zelf een leuk liedje wil horen, geef hem door. Via de Parks dat WhatsApp. Hoor je hem wellicht straks hier op de radio. Goed. Hoe vind je dit als ik hier even kriebel? Aan deze kant, misschien een beetje deze kant. Oh, dat is altijd goed natuurlijk. Het stemgeluid ken je denk ik wel, hè. Als zanger van de Temptations.

0: Further in 1984 hier op Echt TV Parkstad. Lekker plaatje, lekkere classic op de radio. Hè? Ja, dit was er één, mensen in de categorie.
1: En deze
0: ja, heerlijk. Als je er zelf mee weet, geef hem eventjes door. Ik kan altijd via de Parkstad WhatsApp laten weten wat je wil horen. Hoor je het wellicht straks om 13:30. In een nieuwe ronde van de 20 minuten hits op rij non-stoppen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartmann zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje, Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
10: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor.
14: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
8: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
16: Maurice Kamelot.
17: Oh, wacht, dat is verkeerde knopje. Deze moet ik hebben. De gepruts weer dit. Ja, die doen we even over nu, hoor. Zeg, ruim 25 jaar ervaring, zo kunnen we geen programma gaan openen. Nee, laten we dat niet doen. Nou, welkom bij deel 2 van de Lunch Show. We gaan zingen met Zoe en Snelle. Je hebt het drap nodig, hè? Maar je kan het wel, mensen. Het lukt wel.
18: Als ik

Nou, dat valt keuze mee, joh. Fresh Michelle, ODB en Maya en Ghetto Superstar. Ja, ik vond het wel leuk. Deze hoorde ik dit weekend voorbij komen op de radio. Ik denk, die gaan we er nog een keer doorheen gooien. Dus gelijk even Sven van de redactie gebeld hier. Ik zeg, Gozer, die gaan we erin plannen. Dan heb ik er gelijk nog eentje bij laten zetten uit dezelfde periode. De jaren 90, ietsjes eerder, maar niet minder lekker. Die gaan we zo meteen ook draaien. En we hebben ook nog Olivia Dean. Ach, het is allemaal zo gemakkelijk. Hè? Daar zingt ze ook over zo meteen. Ja.

die spreekt uw gezagvoerder. Maar die kan wat zwierige ogenblikken zijn wij landingen. Over de banen Landgraaf richting Heerlen zijn wij landingen. En aan de rechterzijde zien we het stadhuis van Heerlen. Kijken we naar beneden, dan zien we daar maat 43. Ik herhaal maat 43. Olies Kamelots, uw gezagvoerder. Bedankt u voor de gezellige vlucht. En graag tot de volgende keer.

eigenlijk was het gewoon een jazzliedje. Ja, dat hoor je natuurlijk ook met die mooie saxofoon. Daar was het eigenlijk voor bedoeld. Wat een leuke jazzplaat, totdat Bill Withers zich daarmee ging bemoeien. Toen werd het alsnog nog ingezongen. Dat wilde die overigens eerst niet, hè, deze Bill Withers. Nee, die dacht, daar ga ik niet aan beginnen. Uiteindelijk toch gedaan. Nou ja, goed, de rest is geschiedenis natuurlijk, hè. Dit leuke liedje van Grover Washington Jr. en Bill Withers dus. En Just the Two of Us. Uit de early 80s, 81 volgens mij dit. 81 dacht ik, ja, dit prachtige chanson op de radio, dames en heren. Ja. Eventjes door die twee. Overigens ook nog gecoverd in 1997. Dat weet ik dan wel weer door Will Smith. En die deed het zo. Even een klein moppie. Just the two of us. Maar goed, tot zover. Straks 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Geef door wat je wil horen. Ga ik ze wellicht voor je draaien. Nu een knaller uit de 90s. Oh, I got five on it. Hier is Lunes.

0: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen, mijn meubelzaak.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Heerlen is bij basisschool De Regenboog een nieuwe overdekte buitengymzaal geopend. De school en de gemeente willen hiermee bewegen en gezondheid bij kinderen stimuleren. Dankzij de overkapping kunnen leerlingen het hele jaar door sporten, ongeacht het weer. De gymruimte staat vol speel- en sporttoestellen, zoals klimrekken en ringen, en wordt gebruikt tijdens gymlessen en in de pauzes. Wethouder onderwijs Jordi Clemens opende de sportplek samen met leerlingen en ouders. Volgens de school biedt een nieuwe buitengymzaal veel mogelijkheden voor alle kinderen en was de opening een sportieve en feestelijke dag. In Kerkrade wordt gewerkt aan een nieuw groot theaterspektakel in de Roda Hal. Regisseur Teu Boermans en toneelgroep Maastricht artistiek leider Servé Hermans bundelen daarvoor hun krachten. Het project volgt op het succes van Het Geluk van Limburg dat eerder volle zalen trok. De makers willen opnieuw een groots, meeslepend verhaal neerzetten dat past bij de regio en bij de Roda Hal als culturele hotspot. Over de inhoud wordt later meer bekend. Maar de verwachtingen zijn hoog. Beide regisseurs staan bekend om hun filmische stijl en grote publieksproducties. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk. Kaarten zijn dan ook verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis Heerlen. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk Muziek en Dans. Kaarten zijn verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. Dan nog het weer in Parkstad. Op een enkele bui na blijft het droog met maximaal rond 13 graden. De matige west- tot zuidwestenwind maakt het fris. Vannacht trekken buien over en wordt het 7 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag buien. Het wordt morgen iets zachter, 14 tot 15 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het toch kouder aan.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Het is Lady Marmalade, Christina Aguilera op de radio. Samen met een hele bubs met dames. Hè. Maya, Lil Kim, Pink, die deed ook nog eventjes mee. En zo hebben we toch alweer een mond vol. Hè. Nou, dat heb je natuurlijk al snel met al die dames bij elkaar. Hè. 20 minuten hits op rij. Nelly en Kelly daarvoor nog Dilemma. Ook lang niet gehoord. Wel heel erg lekker, hè. Een plaatje uit de categorie. Ja, daar gaan we er nog wel meer van draaien binnenkort. Laat weten wat je wil horen. Dat kun je natuurlijk altijd doen. Gebruik daarvoor de Parkstad.
1: What's up?
0: What's up? Inderdaad, laat weten welk liedje jij wil horen. Dat doe je door middel van ons een berichtje te sturen. Via die Parkstad WhatsApp. En dan hoor je hem wellicht terug op de radio. Zo simpel kan het zijn. Hè? Dus gewoon een berichtje sturen. Dan komt alles vanzelf goed. Wat ook goed komt, is de lekkerste muziek zometeen na 2 uur op de radio. Laat hem aanstaan voor de hits van David Bowie, Taylor Swift, Open Light en ook Big Brothers komt eraan. Tot die tijd. Summer 12 to 12. Morgen om 12 uur een nieuwe lunch op Brussel.

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Klaar met werken? Out of lease? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Heerlen is bij basisschool De Regenboog een nieuwe overdekte buitengymzaal geopend. De school en de gemeente willen hiermee bewegen en gezondheid bij kinderen stimuleren. Dankzij de overkapping kunnen leerlingen het hele jaar door sporten, ongeacht het weer. De gymruimte staat vol speel- en sporttoestellen, zoals klimrekken en ringen, en wordt gebruikt tijdens gymlessen en in de pauzes. Wethouder onderwijs Jordi Clemens opende de sportplek samen met leerlingen en ouders. Volgens de school biedt een nieuwe buitengymzaal veel mogelijkheden voor alle kinderen en was de opening een sportieve en feestelijke dag. In Kerkrade wordt gewerkt aan een nieuw groot theaterspektakel in de Roda Hal. Regisseur Teu Boermans en toneelgroep Maastricht artistiek leider Servé Hermans bundelen daarvoor hun krachten. Het project volgt op het succes van Het Geluk van Limburg, dat eerder volle zalen trok. De makers willen opnieuw een groots, meeslepend verhaal neerzetten dat past bij de regio en bij de Roda Hal als culturele hotspot. Over de inhoud wordt later meer bekend. Maar de verwachtingen zijn hoog. Beide regisseurs staan bekend om hun filmische stijl en grote publieksproducties. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk. Kaarten zijn dan ook verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis Heerlen. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk Muziek en Dans. Kaarten zijn verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. Dan nog het weer in Parkstad. Op een enkele bui na blijft het droog met maximaal rond 13 graden. De matige west- tot zuidwestenwind maakt het fris. Vannacht trekken buien over en wordt het 7 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag buien. Het wordt morgen iets zachter, 14 tot 15 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het toch kouder aan.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en vreuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl
4: bij taxis.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Café Brakke.
2: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:45 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors
7: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: In Heerlen is bij basisschool De Regenboog een nieuwe overdekte buitengymzaal geopend. De school en de gemeente willen hiermee bewegen en gezondheid bij kinderen stimuleren. Dankzij de overkapping kunnen leerlingen het hele jaar door sporten, ongeacht het weer. De gymruimte staat vol speel- en sporttoestellen, zoals klimrekken en ringen, en wordt gebruikt tijdens gymlessen en in de pauzes. Wethouder onderwijs Jordi Clemens opende de sportplek samen met leerlingen en ouders. Volgens de school biedt een nieuwe buitengymzaal veel mogelijkheden voor alle kinderen en was de opening een sportieve en feestelijke dag. In Kerkrade wordt gewerkt aan een nieuw groot theaterspektakel in de Rode Hal. Regisseur Teu Boermans en toneelgroep Maastricht artistiek leider Servé Hermans bundelen daarvoor hun krachten. Het project volgt op het succes van Het Geluk van Limburg, dat eerder volle zalen trok. De makers willen opnieuw een groots, meeslepend verhaal neerzetten dat past bij de regio en bij de Rode Hal als culturele hotspot. Over de inhoud wordt later meer bekend. Maar de verwachtingen zijn hoog. Beide regisseurs staan bekend om hun filmische stijl en grote publieksproducties. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk. Kaarten zijn dan ook verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis Heerlen. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk Muziek en Dans. Kaarten zijn verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. Dan nog het weer in Parkstad. Op een enkele bui na blijft het droog met maximaal rond 13 graden. De matige west- tot zuidwestenwind maakt het fris. Vannacht trekken buien over en wordt het 7 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag buien. Het wordt morgen iets zachter, 14 tot 15 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het toch kouder aan.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van het Limmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
10: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
10: Jouw nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het Hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de Universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Regger.
4: En die zit klaar op deze dinsdag 12 mei... om te beginnen met de middagshow van Parkstad. De middagshow dus. En hier is Bella Kay.

Alanis Morissette. Thank you. Nou, graag gedaan, zou ik zeggen. Oké, vrienden, het is alweer dinsdag. De maandag zit er alweer op. Dat is altijd, altijd wel fijn, hè? En de werkweek duurt niet te lang, want op de donderdag, ja, dan is een feestdag. En we houden van feestdagen.

Een beetje feestmuziek op deze dinsdag. Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours bij Barksat. En zometeen wordt het tegeltje weer van de muur gehaald. Oftewel de spreuk van vandaag. En die gaat over te laat komen. Kom je zelf wel eens te laat? Of je kent mensen die te laat komen? Nou, de smoes wat ze meestal hebben. Daar gaat het tegeltje over. Dat doe je zometeen.

0: No Ano op de radio. En inderdaad, Waka. En het is hoogste tijd voor de spreuk van de dag. Namelijk, mensen die te laat komen hebben soms wel een excuus nodig. En die staat op het tikkeltje. Namelijk, ik ben niet te laat. Ik arriveer op mijn eigen tempo.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

0: Zometeen kun je luisteren naar Jos. Hij weet wat allemaal gebeurd is in Parkstad. En meteen erachteraan de welbekende 20 minuten eerst non-stop en breuteltje vrij. En dat betekent sowieso op de Radio September ook Alex Warren en Eras Ramazzotti tezamen met Tina Turner. José de la Vida.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Brakke. Never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Dit is het RTT Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Heerlen is bij basisschool De Regenboog een nieuwe overdekte buitengymzaal geopend. De school en de gemeente willen hiermee bewegen en gezondheid bij kinderen stimuleren. Dankzij de overkapping kunnen leerlingen het hele jaar door sporten, ongeacht het weer. De gymruimte staat vol speel- en sporttoestellen, zoals klimrekken en ringen, en wordt gebruikt tijdens gymlessen en in de pauzes. Wethouder onderwijs Jordi Clemens opende de sportplek samen met leerlingen en ouders. Volgens de school biedt een nieuwe buitengymzaal veel mogelijkheden voor alle kinderen en was de opening een sportieve en feestelijke dag. In Kerkrade wordt gewerkt aan een nieuw groot theaterspektakel in de Roda Hal. Regisseur Teu Boermans en toneelgroep Maastricht artistiek leider Servé Hermans bundelen daarvoor hun krachten. Het project volgt op het succes van Het Geluk van Limburg dat eerder volle zalen trok. De makers willen opnieuw een groots, meeslepend verhaal neerzetten dat past bij de regio en bij de Roda Hal als culturele hotspot. Over de inhoud wordt later meer bekend. Maar de verwachtingen zijn hoog. Beide regisseurs staan bekend om hun filmische stijl en grote publieksproducties. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk. Kaarten zijn dan ook verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. In Heerlen spelen jongeren van Musical Unlimited op zaterdag 30 mei de musical Spongebob in het Cultuurhuis Heerlen. De groep bestaat uit jongeren met een beperking die samen een volledige musicalproductie maken. Hun voorstellingen staan bekend als kleurrijk, vrolijk en vooral heel inclusief. Musical Unlimited maakt al jaren musicals zoals Mary Poppins en The Addams Family en schitterde eerder in grote producties van Sjoenk Muziek en Dans. Kaarten zijn verkrijgbaar via Sjoenk. Meer info via Cultuurhuis Heerlen of Musical Unlimited. Dan nog het weer in Parkstad. Op een enkele bui na blijft het droog met maximaal rond 13 graden. De matige west- tot zuidwestenwind maakt het fris. Vannacht trekken buien over en wordt het 7 tot 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag buien. Het wordt morgen iets zachter, 14 tot 15 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het toch kouder aan.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: 89.2 FM.
6: Jouw hit, jouw nieuws.
7: RTV Parkstad.
6: Met nu.
8: Let's go!
6: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: The Crystal Fighters en Blake. Met daarvoor September, Alex Warren en Eros Ramazzotti. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop in Brusseltje vrij. En we hebben natuurlijk weer feitjes. Feitjes uit ons eigen Parkstad. Want wat gebeurde vandaag op deze 12 mei in het jaar 1949 en het jaar 1983? Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1949. In Simpelveld wordt een nieuwe busverbinding met Heerlen in gebruik genomen. De lijn moet de bereikbaarheid van dorpen in de regio sterk gaan verbeteren. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1983. In Heerlen opent een nieuwe bibliotheek haar deuren voor het publiek. De moderne vestigingen krijgt meer leeszalen en ruimte

Mr. Joe Jackson. Is she really going out with him? Ja, met een applaus. Inderdaad, applausje erbij, vrienden. Hey, deel 1 zit erop, maar geen probleem. Deel 2 komt er natuurlijk zometeen aan. En dat betekent Kane op de radio, maar ook Marshmallow. Die hoor je zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even Damiano, David. Tot zometeen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen, mijn meubelzaak.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
10: Kom binnen!
11: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
13: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
14: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
15: En papa durft er niet in.
14: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
12: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
17: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad. Goedemiddag en we gaan beginnen. Hier is Marshmello.
18: Jouw hits, jouw
17: Holy Water.

Mars. De ene hit naar de andere hit. En hij dacht, weet je wat, we doen het een beetje zomers. Dus met Risky Doll heeft hij nou, misschien wel de zomerhit te pakken. Maar you never know, het moet eerst goed zomer worden. Zometeen de spreuk van de dag. Heb je hem gemist in het vorige uur? Geen probleem, hij komt er zometeen aan. En het gaat over te laat komen. Jij komt te laat of iemand.

She's got the look. En het is hoogste tijd voor de spreuk. De spreuk gaat over te laat komen. Nou, daar komt-ie hoor. Ik ben niet te laat. Ik arriveer op mijn eigen tempo.

0: Massive Attack, Unfinished Sympathy. Het mooie is van Massive Attack, zitten van die strijkers in. Misschien ken je het verhaal al. Namelijk, de band wil graag die strijkers erin hebben. Toen zei de platenmaatschappij, nou, dat kost te veel, dus dat doen we maar niet. En toen hebben ze uit hun eigen zak, laten we zeggen, de strijkers betaald. Maar goed, het is allemaal goed gekomen, want uiteindelijk heeft het toch wel wat geld opgeleverd. Zometeen het nieuws uit Parkstad en de 20 minuteert non-stop en breuteltje vrij. Met Alize, Harry Styles en Sam Smith. Zometeen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: In Kerkrade zoekt de politie naar twee vermiste personen. De 45-jarige Jeroen en de 42-jarige Chantal. Ze zijn vandaag, maandag 11 mei, voor het laatst gezien en verplaatsen zich mogelijk in een grijze Peugeot 106 met kenteken H488NG. Chantal is lichamelijk beperkt en afhankelijk van een rolstoel. Mogelijk hebben ze ook een kleine grijze Yorkshire Terrier bij zich. De politie denkt dat ze zich in de omgeving van Kerkrade, Voerendaal of Heerlen kunnen bevinden. Wie de twee heeft gezien of weet waar ze zijn, wordt dringend gevraagd te bellen met de opsporingstiplijn 0800 60 70. Anoniem melden kan via 0800 7000. Ziet u hen op dit moment, bel dan 112. Een foto is te zien op rtvparkstad.nl. In Kerkrade is een verdachte aangehouden na een steekincident aan de Akerstraat. De melding kwam rond 11:45 binnen bij de meldkamer. Agenten konden niet veel later een 60-jarige man uit Duitsland oppakken. Hij zit vast voor verder onderzoek. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een conflict in de relationele sfeer. Bij het incident raakte een 33-jarige man licht gewond. Hij is ter plaatse nagekeken door hulpdiensten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden op 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem. De seizoenkaartverkoop van Roda JC voor seizoen 26-27 is officieel begonnen. De club rekent ook komend jaar op de steun van de fans in het Parkstad Limburg Stadion. Supporters die voor 1 juni hun seizoenkaart verlengen of kopen worden beloond met een bijzondere early bird actie. Hun naam komt in het ontwerp van het nieuwe derde shirt dat Roda JC samen met Erea maakt. Dat shirt is geïnspireerd op Kaal Heide, de plek waar voor veel supporters de clubgeschiedenis begon. Wie op tijd bestelt krijgt bovendien €10 korting op de aanschaf van dat speciale shirt. Roda JC benadrukt dat het shirt symbool staat voor de geschiedenis en de supporters die de club dragen. Meer info via rodajc.nl. Zuiderland heeft vandaag de nieuwe Mijn Zuiderland-app gelanceerd. Daarmee kunnen patiënten hun medische gegevens voortaan makkelijk en veilig op hun telefoon bekijken. De app werkt hetzelfde als het bestaande online portaal. Je ziet er afspraken, uitslagen, brieven, folders en vragenlijsten. Volgens Zuiderland is de app een belangrijke stap in digitale patiëntondersteuning. Het ziekenhuis wil zorginformatie toegankelijker maken en patiënten meer overzicht en regie geven. De app voldoet aan alle veiligheids- en privacyregels. Inloggen gaat via DigiD, daarna stel je een eigen pincode in. Patiënten zijn niet verplicht de app te gebruiken. Wie dat wil, kan informatie nog steeds geprint krijgen. Laat de organisatie weten. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht blijft het droog en vrij helder, maar door de noordwestenwind koelt het af naar 3 tot 4 graden. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt met stapelwolken en af en toe zon. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt opnieuw rond 13 graden en door de matige wind uit west tot noordwest voelt het fris aan.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
8: 89.2 FM.
9: Jouw hit, jouw nieuws.
10: RTV Parkstad.
9: Met nu.
10: Let's go!
9: 20 minuten hits op een rij.

0: Even lekker dansen met Calvin Harris en Ellie Goulding. Outside. Met ervoor Alize en Harry Styles en Sam Smith. Oftewel, dat waar dit in de 20 minuten eerst non-stop ben. Breuzeltje vrij. En het is hoogste tijd voor de feitjes. Jos vertelt je altijd wat vandaag gebeurd is. Maar ik kan je vertellen wat in Parkstad gebeurd is in 2007 en in het jaar 2024.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Vandaag, 12 mei in het jaar 2007, in Kerkrade wordt een cultureel festival georganiseerd rond de samenwerking met onze Duitse buurgemeente. Het evenement trekt bezoekers uit beide landen. En dat gebeurde ook vandaag, in het jaar 2024. In Parkstad wordt aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid rond de basisscholen. De gemeente kondigde extra controles en verbeteringen aan bij oversteekplaatsen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is een programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde?
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
6: In Limburg loopt een onderzoek naar volledig circulaire stadionstoelen onder leiding van de Zuid Hogeschool. Doel is stoelen te maken die na gebruik opnieuw als tribunestoel kunnen dienen. Aanleiding is de duurzaamheidsambitie van Fortuna Sittard. Studenten, onderzoekers en bedrijven testen materialen die intensief gebruik en weer moeten doorstaan. Het project kan leiden tot duurzamere stadionbouw, ook buiten Limburg. In Kerkrade wordt gewerkt aan een nieuw groot theaterspektakel in de Roda Hal. Regisseur Teu Boermans en toneelgroep Maastricht artistiek leider Servé Hermans bundelen daarvoor hun krachten. Het project volgt op het succes van Het Geluk van Limburg dat eerder volle zalen trok. De makers willen opnieuw een groots, meeslepend verhaal neerzetten dat past bij de regio en bij de Roda Hal als culturele hotspot. Over de inhoud wordt later meer bekend, maar de verwachtingen zijn hoog. De Verenigde Apotheken Limburg zijn na dagenlange problemen weer grotendeels bereikbaar. Sinds donderdag lagen hun systemen plat door een brand in een datacenter in Almere, waar softwareleverancier Tetra dienst draait voor apotheken en huisartsen. De apotheken zelf bleven wel gewoon open. Tetra heeft de systemen vrijdag verplaatst naar een datacenter in Maastricht. Sinds maandag werken de meeste diensten weer, al zijn er nog problemen met de één informatiesysteem en soms met inloggen via DigiD. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht trekken enkele buien over Limburg en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 8 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. In de loop van de dag vallen er buien. Tijdens zonnige momenten wordt het 14 tot 15 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind, 4 boven, voelt het fris.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
2: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6... en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. We'll be right back.

0: u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
0: Bij Taxi Centrale

0: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: In Limburg loopt een onderzoek naar volledig circulaire stadionstoelen onder leiding van Zuid Hogeschool. Doel is stoelen te maken die na gebruik opnieuw als tribunestoel kunnen dienen. Aanleiding is de duurzaamheidsambitie van Fortuna Sittard. Studenten, onderzoekers en bedrijven testen materialen die intensief gebruik en weer moeten doorstaan. Het project kan leiden tot duurzamere stadionbouw, ook buiten Limburg. In Kerkrade wordt gewerkt aan een nieuw groot theaterspektakel in de Roda Hal. Regisseur Teu Boermans en toneelgroep Maastricht artistiek leider Servé Hermans bundelen daarvoor hun krachten. Het project volgt op het succes van Het Geluk van Limburg dat eerder volle zalen trok. De makers willen opnieuw een groots, meeslepend verhaal neerzetten dat past bij de regio en bij de Roda Hal als culturele hotspot. Over de inhoud wordt later meer bekend, maar de verwachtingen zijn hoog. De Verenigde Apotheken Limburg zijn na dagenlange problemen weer grotendeels bereikbaar. Sinds donderdag lagen hun systemen plat door een brand in een datacenter in Almere, waar softwareleverancier Tetra dienst draait voor apotheken en huisartsen. De apotheken zelf bleven wel gewoon open. Tetra heeft de systemen vrijdag verplaatst naar een datacenter in Maastricht. Sinds maandag werken de meeste diensten weer, al zijn er nog problemen met de één informatiesysteem en soms met inloggen via DigiD. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht trekken enkele buien over Limburg en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 8 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. In de loop van de dag vallen er buien. Tijdens zonnige momenten wordt het 14 tot 15 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind, 4 boven, voelt het fris.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand, tijdens Oud en Nieuw, kwamen 41 mensen om het leven. Ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bareigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans-Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leones internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Krans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bareigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6... en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Want het oog wil ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
0: Dit
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: on your radio.
1: De nieuwste single van Evergrey. Album gaat hier de Architects of New Wave. En jullie hoorden net Leaving the Emptiness. Leaving the Emptiness, ja klopt. Hey, hartstikke welkom bij RTV Parkstad. Of beter zeg, Rolling Radio op deze dinsdagavond. Ik heb hier wat nieuwe trekjes. Ik heb natuurlijk de Rocklet track van de week. De Gabby Dabby van de week deze keer. Megadeth. Nu heb ik onder andere Narnia, wat eraan gaat komen. En Dominium. Een cover in de vorm van Ozzy Osbourne, Fire in the Sky. Wat origineel van iemand. Nee, Fire. Wat origineel van iemand anders is. Ik ga eens even door elkaar. Maar eerst maar eventjes terug naar afgelopen vrijdag. Dit is Hotline.

0: Parkstad.
1: Ja, we gaan alleen net al rijden met de show. Het wordt ook tijd voor een Hardline cover. Hardline doet een cover van de Scorpions. Ondergetekend kwam er pas achter afgelopen vrijdag. Dit is de track When You. En ik moet even goed erbij pakken. When You Came Into My Life. Origineel van de Scorpions. Hier gedaan door Hardline. Als Rocklight track van de week.
2: De Rocklight track van de week.

11 mei 1992 kwam het album Fear of the Dark van Iron Maiden uit. Jullie horen op de achtergrond Fear of the Dark. En het volgende uur gaan we nog even bekendmaken wie we aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag naar de View sturen naar Burning Ambition, de Iron Maiden film. Maar eerst Fear of the Dark.

Toen was het tijd voor de Gabby Debbie van de week. Ze staan op het South of Heaven. Ik heb het over Megadeth en je hoorde net de Symphony of Destruction. We blijven even in de heavy sfeer. Dit is Britta met High Rise Through the Storm.

kwart voor tien. Ja, je hebt van die tracks, en die heb ik wekelijks al erbij gezet, wat niet de originele track is, maar een cover is. Zo is de volgende track dat ook origineel gedaan door, nou, heb het maar even door, maar hier gedaan door Ozzy Osbourne. Dit is Fire.

voor het eerste uur zit erop. Ik kan jullie vast nog ophamen voor het volgende uur. En natuurlijk aftrappen dat ik met een track van het album van de maand. Album van de maand, Life Plus 5 van de Dead Daisies. Welke track ik dadelijk draai, dat horen jullie na de reclameboodschap. En dan gaan jullie van 10 uur. En dan gaan we ook langzaam de winnaars bekendmaken die we aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag naar de View in Kerkrade sturen voor de Iron Maiden registratie, documentaire, waar ze allemaal zichzelf in spelen, ook altijd fijn gezegd, Burning Ambition. Maar eerst even de laatste track van vanavond, Moonshot, met hun voorlaatste single, Hammer of Changes.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
3: En papa durft er niet in, haha!
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leones internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Kom binnen!
11: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. UBAG Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: Are you having a good time? Are you ready to party with the Dead Daisies? All right.
1: Dit is
2: Barkstad.
1: RTV Barkstad.
2: Rise Up draaiden we net van onze CD van de maand van de Dead Daisies. Live plus 5. En album van de maand hier bij Rockin' Your Radio in de maand mei. Tijd van live track. Dan TV de Rocky Guide. En daarvoor maak ik even de 3 winnaars bekend. Die lekker naar Burning Ambition gaan.

0: voordat ik van start ga met de Regio Rock Gig Guide. Nou, dan gaan we even eerst de namen bekendmaken. Ik hoop dat iedereen voor de radio gekluisterd zit. Want ik stuur op de donderdagavond 14 mei Angelique Glack Botinga richting Iron Maiden Burning Ambition. Op de vrijdag gaat Bert Logister met een goede vriend. En op zaterdag 16 mei sturen we Kelsey Michiels ook richting de Vion Kerkrade. Alle gelukkige winnaars. Je krijgt allemaal een e-mailtje. En app mij nog eventjes dat jullie het bericht gehoord hebben. En zet er ook even je e-mailadres in, mocht je het nog niet hebben. Veel plezier. En dan mag je eraf weten hoe de voorstelling was. De mensen die er op vrijdag zijn, ja, de Rockcast mensen zijn er ook aanwezig. Dus we kunnen daarna nog eventjes nababbelen. Hey, we gaan verder met de...
1: Dit is de Euregio Rock Guide.
0: Nou, alle winnaars van onze keer van hieruit gefeliciteerd en veel plezier bij Burning Ambition. Euregio Rocket Guide, donderdag. Hemelvaartzaak Raven en Lord Vulture poppen nu nog in Heerlen. 22 mei, de week na, Hate and Support Act NN. Rockfabriek Uberpalenberg. De 23e, De Wil in de Rockfabriek in Uberpalenberg. En 23e ook Rock on Top. Met onder andere The Wolf, Vengeance, Batmobile, Chiquitita op de Kouberg en Valkenburg. Dan hebben we ook 23 mei Chris Holmes en Trundle Raw in de South of Heaven in Bilzen. En dan staat op 28 mei Tim de Ripper Owens.

0: 4 oktober. 4 oktober, King King en Support Act, Poppy Noor en Heerle. En 9 oktober, Axel Rudy Pell en Support Act, Nightlaser, ook in Poppy Noor en Heerle. 16 oktober, Marillion, PLT, Limburgzaal, Heerle. En 7 november, de Five Finger Skull Crushers, Five Finger Dead Punch Tribute in een rockfabriek in Urk-Panenberg. Dan het jubileum, 21 november, Personal War. 30 jaar Personal War, Cubana Live Club Siegburg. En 9 januari volgend jaar, dat doe ik als laatste, Living Theory Rockfabriek Urk-Panenberg. Mensen, we gaan verder met de muziek. Aanstaande donderdag poppen we nu in Noor. Ik heb het over Raven. Rock Until You Drop.
1: De Regio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Urk-Panenberg.

Via Raven kwamen we uit bij Judas Priest. Nee, Via Raven kwamen we uit bij Masterplan en Light to Me. En nu komen we uit bij Judas Priest. Dit is Love Bites, Bites, Bites.

Ja, en dat waren stiekem drie achter elkaar. Judas Priest, Love Bites van het album Defenders of the Fate. Daarna Volbeat met Cape of Our Hero. Misschien wel het meest commerciële nummer van ze. En daarna Wings of Steel, Burning Sands. En die heren zijn op 12 juni te gast en poppen nu nog in Heerlen. Steel Panther, hebben jullie nog te goed voor mij? Want afgelopen zondag op moederdag had ik geen Rock and Roll, maar Rock and Ballad. Maar die kon ik daarbij niet draaien, want ik ben aan. Maar de Mother's Day track van hem komt al dadelijk aan. Is trouwens wel 21 plus. Maar eerst Camelot, die zijn ook bezig met hun flag in the ground te krijgen. One more.

minuten en 31 seconden duurt het eerbetoon aan Moedersdag van Steel Panther. Ik denk dat was ook wel genoeg voor het komende jaar. What's up next? This one. Cut my

toe voor de mensen die nog even horen nagenieten van Machine. Tenminste, als je er gisteren bij was. En 013. De Vivian doet het altijd goed. Hey, laten we trekken van de duur. En dan maken we ons op voor het uurtje Rock Classics. Helemaal tot middernacht. Tot zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Mandy en Theo.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors.
10: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter over.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.
4: 99.4

Zo, de mei-editie van de Rock Classics. Ja, ik heb er weer verschillende bij elkaar gezocht. Die horen jullie allemaal de komende maand in dit laatste uur van Rock on Your Radio. Focus trapt af met Hocus Pocus. En ik heb nog meer voor jullie aan. De Scorpions, AC/DC, Joan Jett, The Doors, Aerosmith. En als jullie heel goed luisteren, hoor je op de achtergrond Kiss. Ja, Kiss van mijn favoriete album, Destroyer. Dit is de openingstrack, Detroit Rock City.

Is Parkstad. Ja, rocking all over the world doet steeds gewoon een stuk minder. En kerst al helemaal niet meer. Weet je wie dat wel nog doen? De Scorpions.

3 achter elkaar, mag ook eens een keer. Golden Earring, Long Blonde Animal, Dire Straits, Sultans of Swing en net nog Joe Jett en The Blackheart. I love rock and roll. Klokje voorbij 11:30.

0: Classic.
1: Ja, jullie horen misschien ook in de Rockick Guide. Uriah Heep komt eraan. Ik heb eigenlijk voor jullie Easy Living. Maar goed, ik wil even vertellen dat jullie net de Doors hoorden met de Roadhouse Blues.

Jouw in je radio. Dinsdagavond van 12 mei. Zet daarop. Iedereen, top dat jullie erbij waren. En de prijswinnaars, veel plezier. In ieder geval bij Burning Ambition van Iron Maiden in de bioscoop. Ik heb er nog een. En de goodbye song. Ze zeggen vast wel trusten. En tot de volgende.

0: Dat er dus de Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat?
7: Audiofrenzy.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

12 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

money.

graden. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het